0: izotamba yirorera
1: ntabwo izotamba yirorera izobira ipfumwe n'izindi korale zo mu ntara mvugabutumwa zitandukanye nka ambasaderi
0: bombo ijwi ry'inzamba yiherezo